Hartelijk welkom bij de Concertzender, bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. In juli 2013 waren ze hier ook al, toen samen met Fred Pieck. Nu is Fred Pieck er niet bij. Hier is ter gelegenheid van haar nieuwe cd I Am Here, Linde Nijland, begeleid door Bert Riddelbos. Welkom, Linde Nijland.

0: voor ons in onze kleine huiskamer hier bij de concertzender bij Acoustic Roots, Linde Nijland. Het eerste nummer a cappella, Grave on a Line. En bij Bye Bye Diddly Die werd ze begeleid door Bert Riddelbos, want die is natuurlijk ook weer meegekomen. En Linde, mag ik je uitnodigen om bij mij aan tafel te komen zitten?
1: Ja, dat is goed.
0: Dan kunnen we samen spreken. Neem je die stoel even mee die daar ook staat. Want we hebben Linde opnieuw uitgenodigd, omdat ze een nieuwe cd uitbrengt. I Am Here. Wanneer komt die uit?
1: De cd-presentatie is 9 maart in het Forum Images in Groningen. En dan komt hij ook uit.
0: Oké, en dan ga je hem feestelijk overhandigen?
1: Ja, ik weet alleen nog niet aan wie. Maar het wordt ik ga een optreden geven van een uur. En het wordt een hele leuke gebeurtenis aan het einde van de zondag.
0: Ja, de twee nummers die je nu hebt gezongen staan op de nieuwe cd. Wat was je selectiecriterium voor de liedjes die erop staan?
1: Oh, dat is heel lastig. Dat ontstaat eigenlijk terwijl je zo'n cd maakt. En daar valt ook van alles af en er komt van alles bij. Maar wat ik wel wilde dit keer is veel eigen liedjes op mijn nieuwe cd zetten. Ik heb ook veel vertolkt in het verleden. Mm-hmm. Ook veel cd's met eigen liedjes gemaakt. Maar het was weer tijd voor een groot aandeel persoonlijke liedjes.
0: Eigen werk. Ja, want je bent gewoon door blijven schrijven dus.
1: Ja, nou, ik had een opleving de afgelopen jaren.
0: Je had een opleving?
1: Ik had veel inspiratie.
0: Het klinkt alsof je ook een inzinking hebt gehad.
1: Nee hoor, nou, in het schrijven. Ik heb gewoon een tijd wat minder geschreven. Een aantal jaar geleden is een dvd met cd uitgekomen, mm-hmm, van een reis die ik naar Bhutan heb gemaakt, over land. En daarin heb ik vooral werk van anderen vertolkt. En nu was ik toe aan, I Am Here heet de cd. Dus,
0: Ja, daar wou ik ook een vraag over stellen. De cd heet I Am Here. En bijvoorbeeld niet Here I Am. Dus waarom heet de cd I Am Here?
1: Nou, omdat ik hier ben.
0: Ja, maar je kunt ook zeggen, hier ben ik.
1: Ja, maar dat is denk ik...
0: Een beetje filosofische vraag.
1: Nou,
0: hè?
1: Ik denk eigenlijk dat te maken heeft met hoe je liedjes schrijft. Mm-hmm. Tenminste, hoe ik liedjes schrijf. En dat is een proces waarbij tekst en melodie eigenlijk in elkaar grijpen. En op dat moment tot een liedje gesmeed worden. En in het geval van I Am Here heb ik het heel snel geschreven. Dat was er eigenlijk al, dat ontstond zomaar. En dat I Am Here, dat past gewoon prachtig in de melodie.
0: Hm. Ja, en dat heb je misschien niet nodig. Here I Am. Mensen kennen jou natuurlijk al. Het is niet van, kijk, hier ben ik. Want nou, jij hebt al zo'n geschiedenis achter je.
1: Ja, maar zo bedoel ik het ook niet. Het is niet van, kijk mij nou hier als artiest. Maar ik denk inderdaad dat het wel wat filosofischer is. En een soort van incarnatie, I Am Here.
0: Ja, dat vind ik ook heel mooi. Ik bedoel, het was niet mijn bedoeling een filosofisch programma van te maken. Maar het viel me wel op toen ik de titel las. Ja. Ik dacht, waarom deze titel?
1: Ik schreef het liedje al een aantal jaar geleden, maar... In het geval van deze cd is even alles op zijn plek gevallen. En heb ik ook het gevoel dat ik er ben.
0: Mm-hmm. En wat is er dan op zijn plek gevallen?
1: Dat dit liedje ook de titel, dat het heel goed past als titel van deze cd.
0: Oké. Nou, ik zou zeggen, laat ons horen hoe het klinkt. I Am Here.
1: I Am Here.

0: Linde Nijland, begeleid door Bert Riddelbos met I Am Here, de titelsong van haar nieuwe cd. En het volgende wat ze gaat zingen heet Leaving London. Het staat ook op de nieuwe cd. Het
1: is een nummer van Tom Paxton. En eigenlijk kwam een vriend van ons, Henk Scholten, die kwam hiermee aanzetten en die zei, Linde, dat is echt iets voor jou.
0: En dat vond jij dus ook?
1: En dat vond ik ook.
0: En waarom is dat dan echt iets voor jou?
1: Nou, luister maar.
0: Oké.

0: wat ik zo leuk vind aan dat liedje is dat het ademt een beetje de sfeer van Londen in de jaren 60. En daar is ook heel veel muziek in die tijd gemaakt waar ik heel erg door geïnspireerd ben. En in dit liedje komt onder andere de Troubadour voor. Dat is een hele bekende, het was een hele bekende club in Londen op dat moment, waar heel veel folkartiesten optraden. Onder andere mijn lievelingszangeres Sandy Denny speelde daar. En een aantal jaar geleden heb ik er zelf ook gespeeld bij een soort tribute event rondom Sandy Denny. En dat vind ik er zo mooi aan.
1: Hoe was dat om daar dan zelf te staan?
0: Ja, dat was heel bijzonder, omdat de Troubadour is niet zo groot. Maar in die ruimte waren echt werkelijk alle interessante mensen aanwezig die je kunt voorstellen als het gaat om Sandy Denny en haar levensgeschiedenis. Zij is jong gestorven, voor de mensen die dat niet weten. Ze was een hele bekende Britse folkzangeres. Ze is op 31-jarige leeftijd overleden aan een hersenbloeding, maar heeft heel veel indruk gemaakt op mensen. En in dit geval waren daar in diezelfde ruimte waar ik ook optrad, waren ook Joe Boyd aanwezig. Dat was de oorspronkelijke producer van Sandy Denny, en ook van Fairport Convention. Maar ook Linda Thompson was daar. Een journalist die in der tijd veel over haar geschreven heeft. Carl Dallas en allerlei andere mensen. Dus dat was heel bijzonder.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel bijzonder om daar te zijn.
0: Ja, en een aantal jaar daarna heb ik nog een heel groot concert in Londen, in de Barbican Hall, een aantal nummers van Sandy Denny mogen zingen. En dat was werkelijk een van de hoogtepunten van mijn carrière. En een echte bekroning van het project wat ik rond Sandy Denny een aantal jaar heb gedaan. Dus ja,
1: de kroon op het werk.
0: Ja.
1: Maar dat lijkt me dan ook, het lijkt me heel fantastisch. Maar hoe is het dan om te denken, inderdaad, dit was het hoogtepunt en beter wordt het niet meer?
0: Nou, dat was inderdaad best lastig. Want vooral dat optreden in de Barbican Hall, dat was zo'n uitdaging. En het was ook zo heerlijk om zo op het toppunt van je kunnen te functioneren daar. Dat ik daarna ook wel even dacht, waar is de volgende kick?
1: En nu?
0: Ja, maar ja, het leven bestaat niet alleen het hoogtepunt. En daarbij is ook een belangrijk hoogtepunt in de muziek is ook duurzaamheid. Dus dat je, ik leef al heel lang van de muziek, onder andere samen met Bert. En dat je die lijn heel constant door kunt zetten, wat wij eigenlijk al jaren doen, dat is eigenlijk heel belangrijk. Met alleen hoogtepunten red je het niet.
1: Nee, nou ja, geen hoogtepunten zonder dieptepunten natuurlijk. Anders waren die hoogtepunten er
0: ja,
1: niet.
0: Maar de duurzaamheid is dan iets constants.
1: Dat is constant.
0: Eigenlijk iets heel moois ook.
1: En als je dan ziet waar je nu staat met deze nieuwe cd, I Am Here. Hoe zou je dat punt in je carrière dan willen omschrijven?
0: Elke cd is een soort van document waarin je jezelf vastlegt in de tijd. En in dit geval heb ik echt iets heel moois willen maken. En dat is volgens mij ook wel gelukt. Ik heb er ook lang aan gewerkt. Ik zeg al heel lang bij optredens dat de cd eraan komt. En heel veel mensen vragen me ernaar. Maar nu komt die echt en nu ben ik heel tevreden.
1: Want hoe lang heeft het in totaal geduurd dan?
0: Nou, ik ben denk ik wel 2 jaar bezig geweest met het hele proces.
1: Bert lacht heel blij, maar volgens mij is dat meer een...
2: Ja, het was wel een tijdje. Het heeft wel een tijdje geduurd, maar ja.
1: Misschien was het nodig.
2: Ja, ik denk het, ja. Ja, je hebt veel druk met muziek maken zelf.
1: Ja, natuurlijk.
2: Soms heb je dan geen tijd om cd's te maken. Dat klinkt heel gek, maar zo is het wel. Hè?
1: Nou ja, goed werk heeft ook tijd nodig soms.
2: Ja, precies. Ja.
1: Dat kan toch ook nog?
0: Ja. En we nemen thuis cd's op en dan is aan de ene kant heel fijn. Maar tegelijk heb je dan ook geen grens. Dus je kunt ook doorgaan.
1: Ja.
0: Maar ik ben er heel blij mee.
1: Ja, want er moet een punt komen dat je denkt, nu is het klaar. En nu moet die geperst in de hoes.
0: Ja, en dat punt is nu aanbeland. Dus de presentatie staat. Ja hoor, hij is klaar.
1: Oh, oké, nee, goed. En ben je tevreden?
0: Ik ben heel tevreden.
1: Ja?
0: Ja.
1: Waar ben je met name dan tevreden over?
0: Nou, dat ik hem heel gelijkmatig van kwaliteit vind. Ik vind het allemaal pareltjes. En elk liedje heeft evenveel aandacht gehad. En eigenlijk is dat ook waarvoor je muziek maakt. Tenminste, ik wel als zangeres. Om iets moois te geven aan de wereld. Of na te laten zelfs, wat blijft. En ik hoor zo vaak van mensen dat mijn muziek iets voor ze betekent. Of dat ze hem draaien. Ik heb bijvoorbeeld een vriend in Iran, die heb ik nog nooit ontmoet, maar die haalt heel veel uit mijn muziek.
1: En, hoe ken je die dan?
0: Ja, dat is weer een apart verhaal.
1: Oh, apart verhaal. Okay.
0: En dat is eigenlijk een uitvloeisel van de reis naar Bhutan, die ik heb gemaakt in 2008. Daar kan ik nu wat over vertellen, maar kan ik later ook nog
1: doen. Later maar even, dan hebben we een leuke cliffhanger. Maar die bijvoorbeeld, die waardeert jouw muziek en daar denk je dan ook... Die zit in je achterhoofd ook als je zo'n cd maakt?
0: Alle mensen die het mooi vinden in de afgelopen jaren en mij gesteund hebben daarin, die naar mijn concerten komen, die zitten allemaal in mijn achterhoofd.
1: Oh, zijn er een boel dan? Een
0: heleboel.
1: Een hoop in je achterhoofd. Heel goed. Klaar voor het volgende setje?
0: En dat is een bijzonder nummer op de cd. Dat is het nummer Ocean Gypsy van de Britse groep Renaissance. En dat was een groep die in de jaren 70 platen heeft gemaakt. Mm-hmm. En dit is een nummer dat ken ik eigenlijk van kinds af aan. Mijn vader had heel veel LP's en we luisterden daar onder andere deze muziek vroeger. En dit nummer vonden we eigenlijk het hele gezin waar ik uitkom. Dus mijn vader, mijn moeder, mijn zusje en ik vonden dit allemaal een prachtig nummer. Toen al een van de mooiste nummers die we kenden. En een aantal jaar geleden is mijn moeder onverwachts overleden. En eigenlijk is dit nummer op de cd een eerbetoon aan haar.
1: Gaan we met bijzondere aandacht luisteren naar Ocean Gypsy.

0: voor haar moeder. Daarvoor heeft Linde Nijland dit nummer opgenomen op de nieuwe cd Ocean Gypsy. Wat een prachtig, gevoelig en ook breekbaar lied.
1: Ja.
0: Ik begrijp het, waarom het op de cd staat.
1: Ja, en het gaat ook over de zee. En mijn moeder hield heel erg van de zee. Er komt ook een foto van mijn moeder lopend bij zee in de cd. Een hele oude zwart-wit foto. En, dus de mensen die hier naar luisteren weten dat nu. Ik ga een nummer op speciaal verzoek van de technicus spelen.
0: Hans Meerman, daar is hij weer. Ja. Oh, en waarom is dat op jouw verzoek, Hans?
2: Nou, het is een nummer van Richard Thompson.
0: Ach, jouw grote idool.
2: En ik vind hem heel goed. Ik vind het een heel mooi nummer.
0: Ja. Waltzing for Dreamers heet het, hè?
2: Ja.

0: Linde Nijland, begeleid door Bert Ridderbos. Ze speelt bij ons op een tijdens die nieuwe cd eindelijk af is.
1: Eindelijk.
0: En bij ons, dat is bij de concertzender in Acoustic Roots, elke derde vrijdag van de maand live muziek. Op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw hier bij ons in de huiskamer. Voor bij u in de huiskamer. En Waltzing for Dreamers net, van Richard Thompson. Op verzoek van Hans Meerman hebben we net al gehoord. Het staat op A Musical Journey. Mm-hmm. Het verslag, het muzikale verslag. Maar ook, er zit ook een videoverslag nog bij van jullie Bhutanreis, waar we het net eerder al over hadden. Die hebben jullie met z'n drieën ondernomen?
1: Ja, Hans Meerman was de cameraman die mee heeft gereisd. En die heeft prachtige beelden gemaakt bij de muziek. We onderweg met z'n drieën opnamen gemaakt.
0: En wat was het idee om naar Bhutan te vertrekken?
1: Nou, de directe aanleiding was dat Bert en ik de kans kregen om op te treden bij een groot concert ter ere van de kroning van de vijfde koning van Bhutan.
0: Heel bijzonder.
1: Dat laat je geen twee keer zeggen.
0: Nee, daar moet je heen.
1: Maar de reis ernaartoe was eigenlijk net zo belangrijk, want het was een reis per Land Rover, dus over land. Onderweg kwamen we eigenlijk door prachtige landen, zoals Servië, Iran, India, hele interessante landen.
0: Maar wat was dan het idee om over land te gaan en niet gewoon het vliegtuig in te stappen?
1: Nou, dat is een heel lang verhaal.
0: Oh, heel lang
1: dan verhaal. Moeten mensen eigenlijk de DVD en met CD maar gewoon aanschaffen van de reis. Want dat,
0: bij deze. Maar jullie besloten dus over land te gaan en kwamen dus in al die landen die je net noemt?
1: Ja, wij hebben onderweg muziek gemaakt met traditionele muzikanten, omdat eigenlijk in al die landen waar wij doorheen reisden, eigenlijk in alle landen behalve Nederland, is traditionele muziek nog heel erg deel van de cultuur.
0: Ja.
1: En wij hebben eigenlijk geprobeerd onderweg concerten te geven. Dat is ook gelukt. Maar ook om muziek te maken met traditionele muzikanten en een soort van integratie. Ja, eigenlijk een aansluiting te vinden, maar dan op een subtiele manier. Dus ik heb in Servië heb ik met een jonge Servische zangeres gezongen. Een hele talentvolle zangeres. Heel jong nog, maar 12 jaar. Schitterende stem. In Iran heb ik optredens gegeven, wat heel bijzonder is. Want in Iran mag je als vrouw in het openbaar niet optreden.
0: Maar dat is wel gelukt dus?
1: Dat is dus wel gelukt.
0: En zonder hoofddoek en
1: Nee, dat verschilde per locatie. Er waren een aantal plekken, zoals bij de ambassadeur thuis, waar ik zonder hoofddoek kon zingen. Mm-hmm. Maar ook was er een hele bijzondere gelegenheid. We waren bij op bezoek bij een instrumentenbouwer in zijn werkplaats, in de plaats Kasvin. En dat is een instrumentenbouwer die duizenden jaren oude Persische instrumenten bouwt, zeg maar reconstructies maakt. En daar droeg ik dus wel mijn hoofddoek. Maar dat was eigenlijk interessant, omdat je dus eigenlijk niet officieel mag optreden, maar in de praktijk zijn er toch allemaal dingen mogelijk. En daar werden we uitgenodigd, eerst Bert, om muziek te komen maken met de instrumentenbouwer en zijn vriend. En toen, tot mijn grote verbazing, werd ik er ook bij geroepen. Dat is allemaal gefilmd. En dat was een hele mooie ontmoeting. We spraken elkaar taal niet, maar maakten eigenlijk muziek. We communiceerden door het maken van muziek.

Twee voorbeelden nu met het harmonium. Dit oude instrument wordt nog steeds gebruikt in de Qawwali, de Soefi-muziek uit Zuid-Azië. Nusrat Fateh Ali Khan was de belangrijkste vertegenwoordiger en hier laat hij zich bijstaan door onder meer het harmonium. Een van de mooiste muziekstukken is de suite Midnight Mushrooms van het Engelse Griffin. In een extract van die suite, die u hoort, gaat de traditionele door balg aangeblazen harmonium en een elektronische variant samen.

We zijn aan het laatste deel van het programma Metamorfose aangekomen. En het slotakkoord van deze uitzending rond aerofonen is voor de uit Devon afkomstige zangeres Jackie Oates. Ze zingt een lied waarbij ze zich begeleidt op een instrument dat op dit moment erg populair is in de hedendaagse volksmuziek. De Shruti Box komt oorspronkelijk uit India en is een schootinstrument. Eén hand bedient de balg. Via klepjes kan men één of meerdere tonen openzetten die vervolgens als een bourdon klinken. Modernere variaties hebben soms nog een toetsenbord. Voor de volledige speellijst verwijs ik u naar onze site concertzender.nl. Marius Roeting was de samensteller van deze metamorfose.

hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten op, hier in Podium Oost in Utrecht, en lichten ze hun muziek ook toe. En vandaag is de gast, en daar zijn we heel erg blij mee, en daar gaat u nu naar luisteren, Jossie Santos en haar band.

0: Josie Santos. Ja, fantastisch. Hi. Hi. Wat leuk dat je er bent. En je hebt drie fantastische muzici meegenomen. Kun jij ze even voorstellen?
1: Oké, we beginnen bij de gitarist Landy. En dan hebben we op de bas Noonie. En dan hebben we nog op de cajon, maar ook de drummer, dus Tottel.
0: En
1: ik zelf, en ja, Josie Santos.
0: Josie, ja. We gaan straks praten over de muziek en, mm-hmm. en welke taal en alles en wat je allemaal al hebt meegemaakt in je leven. Je komt van de Kaapverdische eilanden, dus je gaat nu ook weer zingen in het Kaapverdisch of in het Portugees?
1: Nee, het volgende nummer is nog steeds in het Kaapverdiaans.
0: Kaapverdiaans, hartstikke mooi. Kaapverdiaans moet ik zeggen, niet Kaapverdisch, helemaal verkeerd. Foei.
1: Geef niet.
0: Wat gaan we horen nu?
1: Het volgende nummer is een kleine fusion. Want het heeft nogal wat jazz erin. Ja. En het klinkt nogal heel erg een muziek een beetje van nu. We hebben dat gemengd met onze eigen natuurlijk culturele sounds. Dus dat is het eigenlijk een beetje. En dat is meer geschreven voor de jonge dames. Dus daarom heet het ik Nova Bonita.
0: Ga je gang.
1: Yes.

0: dat was Josie Santos en haar band. Josie, mag ik je uitnodigen hier aan tafel te komen zitten om eens even over deze muziek te praten en over alles wat daarmee samenhangt? Zeer welkom. De andere mannen doen even hun koptelefoon af. Het is een heel leuk gezicht dat iedereen zit met zijn koptelefoon op, lekker te genieten van de muziek die gemaakt wordt. Josie, nogmaals, zeer welkom bij Acoustic Roots.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat jullie tijd hadden om te komen spelen. Ja. Hoe is het met je nagels?
1: Ja,
0: redelijk. We hadden namelijk een hele leuke, eigenlijk hele huiselijke scène voordat we aan deze opname begonnen. Want ja, de nagels moeten wel goed in de verf zitten voordat we gaan spelen. Ja, nee, maar ik vind het mooi. Daar houden we van. Alles kan hier bij Acoustic Roots.
1: Alles mag,
0: dus dat
1: alles
0: is heel
1: kan,
0: fijn.
1: Top.
0: Josie, je bent geboren, mag ik zeggen, in Kaapverdië? Of moet ik zeggen de Kaapverdische eilanden?
1: Je zou eigenlijk moeten zeggen, ik ben op de Kaapverdische eilanden geboren.
0: Precies.
1: Ja, en op de Kaapverdische eilanden hebben we ook een paar eilanden. Ja. En ik kom uit São Vicente. Ja. Daar ben ik geboren.
0: En toen je 5 was, ben je naar Nederland gekomen. Maar herinner je je nog iets van die eerste tijd?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: ja, ja, zeker. Blote voeten, heel veel zon, blonde haren. Even kijken, ja. Dat simpel, basic life en super gelukkig.
0: En toen kwam je naar Nederland?
1: Ja, en toen was ik van, dit klopt niet. Wanneer gaan we terugvliegen? Dat was leuk, die hele vlucht ernaartoe.
0: En waarom kwam je naar Nederland?
1: Mijn vader die woonde in Nederland en die had besloten om mijn zus en ik hier op te voeden. Want mijn moeder was dus alleenstaande moeder. En vandaar dat we deze kant op kwamen.
0: Dus gezinshereniging heet
1: precies,
0: dat zo heel chic.
1: Juist, juist.
0: Maar dat was wel even wennen dus.
1: Het was zeker wennen.
0: En hoe, Kaapverdisch ben je toen nog opgevoed? Ook al...
1: Nou ja, we zijn thuis wel heel erg Kaapverdisch opgevoed.
0: Ja?
1: Ja, zeker weten. De taal werd vooral nog gesproken. Het eten was ook meestal vandaar. Muziek was ook hetzelfde.
0: Ja?
1: Ik ben nu heel erg met Kaapverdiaanse muziek opgevoed.
0: En wat voor muziek is dat? Is dat wat wij nu hoorden?
1: Ja, ja? Zeker. Ja, ja, zeker. Alleen natuurlijk zijn wij nu de jongere generatie die hier in Nederland zijn opgegroeid. En je hoort gewoon veel meer geluiden. Dus vanzelf komen er wel andere invloeden in jouw muziek of in je creativiteit. En dat is mooi. Ja. Vind ik, hè?
0: Ja, ja, dat begrijp ik. En het Nederlandse leven, hoe ging dat? Hoe kreeg dat verder vorm? Je ging natuurlijk gewoon naar school en dat soort dingen. Maar je vertelde mij ook al even iets over theater.
1: Ja, klopt.
0: Daar wil ik niet over weten.
1: De uitlaatklep, theater. Ja. In mijn tienerjaren, volgens mij was het 10 of 12, toen begon ik aan het theater. Ik heb daarvoor wel altijd dansles gedaan. Maar ik wilde het een beetje meer uitbreiden. Ik wilde met meer zingen en toneel. Dus toen heb ik een auditie gedaan in Amsterdam voor de Don't Hit Mama groep. En daar werd ik uitgeselecteerd van 500 kinderen.
0: Oh, wauw.
1: Dus dat was wel doof.
0: Dus
1: dat is mijn theaterervaring geweest.
0: En jullie repeteerden. En was het echt alleen maar theater of was het ook muziek?
1: Ja, het was vooral een vorm van... het was eigenlijk kunstdans, noemden ze dat. Ik weet nou niet. Het was wel heel veel dansen. Dat moet je wel. En dan hadden we ook heel veel Afrikaanse invloeden. Want we hadden ook leraren uit Afrika die dus onze Afrikaanse stappen.
0: Ja, precies. Ja. En jullie gingen ook optreden natuurlijk. Was dat ook meteen iets waarvan je dacht, dat vind ik heel erg leuk?
1: Ja, dat was zeker heel erg leuk. Ja, ik hou altijd een beetje van de spotlight.
0: Anders word je ook geen zangeres.
1: Nee, precies.
0: Nee, dan wordt het niks, toch?
1: Ja, nee. Ook in mijn sociaal leven. Ik hou gewoon van spotlight en ik schaam me er ook niet voor.
0: Ja, nou, en met mooie nagels en prachtige oorbellen. Dat zien ze thuis ook niet. U mist soms wel iets als het alleen maar radio is. Maar ik kan het in ieder geval vertellen. Ja. Het ziet er stralend uit.
1: Dank je wel.
0: En de stap van het theater naar het zingen, hoe is die gegaan?
1: Ik merkte gewoon dat ik heel vaak ook degene wilde zijn die de zangstukjes wilde pakken.
0: Hey.
1: En toen had Anita zoiets van, waarom ga je nou niet gewoon ook nog erbij zingen? Toen dacht ik, misschien moet ik ook even apart zangles nemen. En zo is het een beetje gekomen. En toen ben ik ook in Rotterdam gewoond en toen heb ik 2 van de muzikanten achter ons leren kennen.
0: Daar gaan we straks over praten. Ja, want we gaan nog meer met
1: het een beetje ontstaan.
0: Ja. Kun je nog iets vertellen over de 2 nummers die we nu... We hebben net 2 nummers gehoord. De tweede heb je al iets over gezegd. Mm-hmm. Maar kun je over het eerste nummer nog iets zeggen? Waar we mee geopend hebben?
1: Ja, het eerste nummer is Marne. Nummer heb ik samen met mijn oudste zus geschreven. Voor mijn moeder, die is er helaas niet meer. Die is al een tijdje geleden overleden. Ik kan die account niet eens meer bij hoeveel jaren. En de dag dat we haar hebben begraven, hadden wij besloten om dus gewoon een tekst te schrijven. Dat was voor ons een soort van een afsluitertje. En dus het nummer gaat echt over moeder.
0: Ja.
1: Hoe belangrijk dat is voor een persoon. En ik denk dat wij pas merken hoe belangrijk iemand is als die persoon er niet meer is. Dus daar gaat het eigenlijk een beetje over.
0: En met dat afscheidsnummer heb je heel mooi geopend.
1: Ja.
0: En waar gaan we nu naar luisteren?
1: Volgende nummer heet Kaas het Mama. Ook moeder, hè?
0: Ook. De moeders zijn belangrijk.
1: Zij zijn hartstikke belangrijk voor ons.
0: Ja. Dus dat betekent toch het huis van mijn moeder?
1: Ja. Klopt. Maar het heeft ook te maken met het teruggaan naar huis. Hè? Dus Kaapverdië is ons thuis. Dus daar gaat het ook een beetje over.
0: Okay.
1: Dus dat is een soort van combinatie van echt thuis bij je oma of bij je moeder. En ook thuis in het plek waar je bent geboren. In ieder geval,
0: voel je inmiddels wel ook thuis in Nederland? Is dat ook een thuis voor je?
1: Wauw. Ja. Ja, dan ga ik heel eerlijk zijn. Nee,
0: ja,
1: nee. Want het gevoel dat ik heb wanneer ik daar terug ga, dat heb ik hier niet. Dus nee, dan is het niet echt een thuisgevoel. Nee. Het is even er doorheen leven. Maar ik vind het allemaal best hoor.
0: Ja.
1: Het is wel allemaal oké hier in Nederland.
0: Gelukkig.
1: Maar ik zal wel ooit terug willen gaan. Ja. Dat is wel zeker.
0: Hartstikke goed. Nou, we gaan nu eerst van de muziek genieten die jij hebt meegebracht van die mooie eilanden daar.
1: Ja.
0: En Casa Mama, we gaan weer luisteren naar jullie.
1: Dank je.

0: Casa Mama was dat, van Josie Santos en haar band hier in Acoustic Roots in Podium Oost in Utrecht. Jullie gaan nog een nummer spelen en zingen nu. Vertel er iets meer over, Josie.
1: Het volgende nummer. Bijzonder. Het volgende nummer is een Braziliaans nummer van een hele bekende band, waar wij, Noonie en ik, echt super fans van zijn. Of niet, Noonie? Yes.
0: En hoe heet die band?
1: Natty Roots. En ja, voor ons is het echt gewoon... Het is echt gewoon een topband. En we moesten en zouden een nummer van hun even vandaag doen voor jullie. Dus we geven het wel een klein switch, hè? Natuurlijk onze eigen peper en zout. Dus let's go.

0: Josie Santos.
1: Yes.
0: Kom je weer bij mij aan tafel, Josie?
1: Ja.
0: Want je vertelde al dat dit dus van een Braziliaanse band is.
1: Ja.
0: Dus ik vermoed zomaar dat dit een nummer in het Portugees was.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Klopt.
0: Over het hart ging het volgens mij onder andere.
1: Ja,
0: dat
1: klopt,
0: hoorde ik voorbij komen. Het beschermen van het hart.
1: Passie,
0: misschien ook een passie.
1: Hart, liefde. Alles, ja. Een beetje een sensueel nummer is het eigenlijk.
0: Ja, ja. En een reggae-beat eronder. Ja, is dat van jullie of is dat ook uit
1: de oorsprong? Ja, nee, dat is van hen.
0: Kun je uitleggen wat jullie hebben toegevoegd?
1: Als ik zeg saus en peper, dan bedoel ik altijd ermee dat je toch een beetje je eigen vorm geeft. Want ik hou er wel van om covers te doen. Maar ik vind het wel leuk om het een beetje mijn eigen karakter aan te begeven. Daarom laat ik ook iedereen altijd vrij in de band. Om het ook een beetje om zijn eigen karakter ook erin te stoppen.
0: Ja, precies.
1: Dat maakt het je eigen.
0: Ja.
1: Dus een gitarist of de bas, dat iedereen toch wel een beetje zijn eigen karakter
0: in
1: het nummer zet.
0: Lekker lopend basje in ook. Prachtig. Ja,
1: precies.
0: Mooi. We waren gebleven, tenminste als we het hebben over de ontwikkeling van jou als kunstenaar, kun je zeggen. Dat je de theaterschool had gedaan, of tenminste jeugdtheaterschool.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat je toen op een gegeven moment, toen wees je naar achter, naar twee van je bandleden, die heb je ontmoet. Hoe ging dat?
1: Nou, ik werd gevraagd om achtergrondzangeres te zijn voor een band. En dat heette toen Young Liberty. En toen heb ik Toto en Nuni ontmoet. Dat is dus de bassist en de drummer. We hebben een hele leuke tijd gehad. We hebben hier en daar gespeeld, ook in het buitenland. We hebben getoerd met Kapverdiaanse artiesten. Ja, het was een leuke tijd.
0: Was dat ook Kapverdiaanse muziek?
1: Ja, dat was Kapverdiaanse muziek, ja. Ja, ja.
0: Okay. Maar toen ging het kribbelen.
1: Ja, en toen ging iedereen een beetje zijn eigen kant op. En zo later zijn we weer bij elkaar gekomen.
0: Oké, okay, want jullie zeiden, je hebt eerst andere dingen gedaan. En ze hebben
1: ja,
0: andere
1: ik
0: dingen
1: heb heel
0: gedaan?
1: Veel tussendoor gedaan.
0: Ja. Vertel.
1: Even kijken hoor. Ik ben daarna ook weer een andere band gestart. En toen weer een andere band.
0: Zo je gaat het ook. Een wisselende contacten.
1: Nou, maar het is ook goed. Want ik denk dat het ook heel leerzaam is. Vooral als je jong bent, moet je ook dingen kunnen afwisselen. Zodat je overal een beetje ervaring op kan doen. Ik bedoel, hetzelfde geldt voor in je vriendenkring. Weet je, altijd even een beetje afwisselen, vind ik.
0: Ja.
1: Het is goed voor je groei, persoonlijke groei. Vooral.
0: Begrijp
1: dus.
0: En toen ben je toch weer, hè, je bent deze twee mannen weer tegengekomen. Mm-hmm. Hoe ging dat? Hoe zijn jullie weer samen muziek gaan maken?
1: Ik kwam Nuni weer tegen. En Nuni en ik zijn toen weer met de andere band weer gestart. En toen zijn we weer, toen zeiden we, weet je wat, laten we zelf produceren. Toen ben ik met Nuni productie begonnen. Toen kwam Toto erbij. En zo.
0: Zo is het gegroeid.
1: Zo is het een beetje
0: en
1: gegroeid.
0: Hoe lang zijn jullie nu met elkaar zo als deze groep? Muziek aan maken?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, wat Nuni en ik nu heel veel doen, is freelancen. Met freelancers werken.
0: Okay.
1: En dan probeer je uiteindelijk toch wel een beetje een band in elkaar te zetten. Want iedereen, je merkt nou dat heel veel muzikanten een beetje hun eigen dingetjes hebben overal. Dus als ze zijn het druk heeft, dan kan je het andere bellen. Dus een beetje dat zo.
0: Ja, precies, want ze zijn niet altijd beschikbaar.
1: Precies,
0: bedoel je, als jij iets wil, dan moeten ze natuurlijk wel mee kunnen doen.
1: Ja.
0: Dus dan heb je eigenlijk een soort pool, kun je zeggen. Een beetje een poeletje.
1: Ja. Maar het zijn wel altijd de mensen die je kent. Of in ieder geval waarmee je al eerder hebt gespeeld. Die je dan zegt, hey, okay, weet je, zo gaat het een beetje tegenwoordig.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat alleen bij ons is.
0: Nee, het is iets van deze tijd.
1: Het is van deze tijd, ja.
0: Dit zijn ook allemaal muzici die van de Kaapverdische eilanden komen, hè?
1: Klopt.
0: Ja.
1: Klopt.
0: En allemaal in Nederland beland. En hier
1: zijn volgens mij allemaal in Nederland geboren, of niet? Alleen Nuni niet, volgens mij. Volgens mij land die
0: Nederland
1: is hier geboren.
0: Ja.
1: Ja, en Toto ook.
0: Okay.
1: Ja.
0: Maar toch aangetrokken tot de muziek van de Kaapverdische eilanden.
1: Ja. Je hebt een grote artiest hier vandaag, hoor. Landi, laat die heel stil vandaag.
0: Ja.
1: En Landi, vertel een beetje over jezelf.
0: Nou, dat moet jij doen, want hij heeft geen microfoon.
1: Nee, ik probeer gewoon vervelend te doen. Nee.
0: Ja. Maar hij is in ieder geval heel blij met het geluid. Dat,
1: ja,
0: daar worden wij weer blij van.
1: Dus
0: daar worden wij ook weer blij van. Oké, en is er iets wat jij wat mij dan bezighoudt is, wat is nou kenmerkend voor muziek van de Kaapverdische eilanden? Kun je dat zeggen?
1: Marne is vooral nu een van de traditionele muziek die het meest naar voren komt, waar meeste mensen naar luisteren. Zoals Colladeren ook natuurlijk. Ik weet niet of jij Cesare Everest kent.
0: Ja, die ken
1: ja,
0: ik.
1: Nou, Cesare ja. Everest heeft heel veel deuren voor de Capverdiaans muziek geopend. Okay. En zij zong voornamelijk Marne en Coladeres. Dat is meer het muziek dat... En je hebt daarnaast heb je ook dan de Funana. Dat komt nu ook meer naar boven vanwege Tabanca. Het is voornamelijk ontstaan op Santiago. Een beetje van de slavernij toen gekomen. Het is een beetje rebels muziek geweest toen die tijd. En zo nou, is het ook... vervormd met de tijd. Dus het is een heel lang verhaal.
0: Je zegt ook van nou, er zijn invloeden van andere muziekstromingen, van stijlen die we meenemen in onze muziek. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Wat dat is?
1: Nou ja, voornamelijk als ik het over stijlen heb, je hoort in onze muziek heel vaak ook een beetje jazzklanken, samba. Dat komt helemaal weer van de andere kant van de wereld. De pop. Er zit ook een beetje poppy in. Ja, we zijn jong en vers. Dus, en dan heb je ook dus de Capverdiaanse muziek. Dus ja, dat is een beetje de fusion wat er is gebeurd de afgelopen jaren.
0: En ik ben ook nog benieuwd, je schrijft zelf nummers?
1: Ja, we schrijven zelf, ja.
0: Je schrijft dat met elkaar?
1: Ja, samen. Ja, okay. ja, voornamelijk wel. De meeste nummers hebben we samen geschreven, ja.
0: En ben jij dan van de tekst? Of is iedereen dan van de tekst? Hoe gaat dat?
1: Ja, soms begin ik of soms begint Noonie. Met die is en dan schuift hij aan en dan vanzelf komt de rest wel.
0: En zijn er bepaalde thema's waar je dan heel graag aandacht aan wil besteden? Ik bedoel, is het ook soms...
1: Nou, we kiezen wel meestal voor een thema. Dat maakt het wel makkelijker om te schrijven, anders ga je alle kanten op.
0: En wat voor thema's spelen er dan zoal? Ja, je had het heel erg over het thuisgevoel, hè?
1: Het gaat meestal eigenlijk meer over het thuisgevoel, het heimwee, een beetje de Capverdiaanse... themaatjes, weet je. Het gaat heel vaak over hoe graag je eigenlijk terug zou willen gaan. En
0: is dat denk je ook iets wat vooral heel erg leeft voor de mensen van de Kapverdische eilanden die hier wonen?
1: Nou, ik weet niet of het voor iedereen zo is. Maar er zijn wel een paar mensen die wel echt zware heimwee hebben. Ik bedoel, je neemt zo'n beslissing. Tenminste, onze ouders hebben de beslissing genomen voor een beter leven. Maar het is niet zoiets dat je dacht van... nou, ik vind het leuk om even naar de overkant te gaan... waar ik de taal niet spreek en geen werk heb... en helemaal op nul moet starten. Dus dat is sowieso
0: dat is
1: een behoefte, een overleving keuze wat je maakt. Maar ik denk dat heel veel mensen wel echt wel heimwee hebben om naar huis te gaan.
0: Ja. Toch het thuisgevoel.
1: Het thuisgevoel, ja.
0: En het nummer wat jullie zo meteen gaan spelen, gaat dat daar ook over?
1: Welke nummers zijn we?
0: Even spieken.
1: Ja, zo, die is zo. Ja, Bimanosh, ja. Dat is de eerste nummer die wij hebben uitgebracht. Bimanosh, het gaat over San Vicente. Dat is eigenlijk het eiland waar wij vandaan komen. Ja, het gaat een beetje om wat we meemaken als we op vakantie gaan. Als we daar zijn en... echt vanaf het moment dat je uit de vliegtuig stapt, de warmte die je in je gezicht voelt, de bries van de zee. Ja, die combinatie is gewoon amazing. Het is echt dat is eigenlijk al van welkom thuis. You embrace that.
0: Ja. Ja, nou en het mooie is, tenminste, ik weet niet hoe het mensen thuis vergaat, maar die warmte die voel je ook in jullie muziek. Dus het is hier ook lekker warm trouwens, gelukkig. In deze ruimte, in Podium Oost in Utrecht. Ja. Maar dat straalt er ook van af. Prachtig. Ja. Nou, we gaan heel graag weer naar jullie luisteren.
1: Oké, dank je.

Dit was het slot van deze concertzender live met muziek van Natasha Atlas en de Mazika Ensemble. Het concert vond plaats op 21 juni 2009 in het Oosterpark in Amsterdam tijdens het Root Open Air 2009 festival. Het programma werd opgenomen voor de concertzender door Rolf Buis. Samenstelling van dit programma Carolien Kleiren.

dit is de Concertzender en wij gaan verder met een nieuwe aflevering van De Zwervende Microfoon. Dit keer met volksmuziek uit Polen. En we beginnen met de volksmuziek uit de Tatrabergen in Zuidoost-Polen, een alpenachtig gebied dat nog geheel natuur is en wat ooit een toevluchtsoord was voor degenen die het feodale systeem in vroegere eeuwen wilden ontvluchten. De muziek heeft veel gemeenschappelijk met de volksmuziek zoals die in het Slowaakse deel van de Tatras wordt beoefend. Al sinds de 12e eeuw was dit onherbergzame en onbewoonde deel van Polen de woonplaats van mensen uit alle naburige streken. In het harde klimaat en met de onvruchtbare grond van dit gebied ontstond er een gemeenschap van herdersstammen die daarnaast ook nog landbouw bedreven. Componisten als Szymanowski en Goreski zijn slechts enkele die door de muziek van dit landsdeel zijn beïnvloed. De laatste decennia verandert het leven in dit gebied in rap tempo, doordat de westerse toeristenindustrie, de Gorale, zoals de Polen dit gebied noemen, heeft ontdekt. In het eerste half uur muziek uit dit deel van het Tatra-gebergte. U hoort de zangers, dansers en muzikanten van twee families die dit cultuurgoed tot op heden hebben bewaard. De Trebunias en de Gineks.

U hoorde muziek uit de Gorale, een deel dus van het Tatra-gebergte. En we gaan verder met twee opnamen uit de Beskide, de bergachtige streek aan de grens van Polen en Moravië. Daarna weer een voorbeeld uit het Tatra-gebied, gevolgd door een dans uit de regio Lublin. Dit wordt gespeeld op de souka, een instrument dat lijkt op een viool, maar waarvan de snaren niet met de vingertoppen worden aangeraakt, maar met de nagels, wat een glasachtig geluid voortbrengt, zoals bij de Indiase sarangi. Dit programmaonderdeel wordt besloten met een kujawjak-dans uit de regio Warschau en een polka uit de provincie Mazovië.

En dat was een polka uit de provincie Mazovië. En wellicht heeft u bij dit laatste stukje, die polka dus, gedacht aan de polkas zoals we die van de componist Chopin kennen. U gaat nu luisteren naar een aantal Chopin-composities in een reconstructie zoals de componist die gehoord zou kunnen hebben. Na een polka en een mazurka horen we twee mazurkas, Chopin opus 24-1 en 67-1, en een ballade. Luistert u naar het ensemble Zespol Polski.

U hoorde het ensemble Zespol Polski en we besluiten dit programma met volksmuziek uit Polen, met een oberek, een dans uit Mazovië en een lied met de tekst Wie is toch dat meisje dat zo aardig danst? Ik zou de hele nacht met haar willen dansen. Haar moeder verbood het haar.

En met dit lied zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Zwervende Microfoon. Samengesteld door Jan Kruid. En het volgende programma gaat over muziek uit Peru.

U luistert naar de Concertzender met het programma Metamorfose. De verdwenen vallei. Dit programma van Metamorfose is gewijd aan de Valli Tonga. De Valli Tonga, dus een etnische groep, ook wel Gwembe genoemd, leefde sinds mensenheugenis in een smalle en ontoegankelijke vallei vlak langs de Zambezi-rivier. Na de bouw van de Karimba-dam in 1959 verdween hun land onder het water van een enorm stuwmeer en werden zij gedwongen naar hoger gelegen gronden te verhuizen, verspreid over Zambia en Zimbabwe. Door het verlies van hun dierbare en heilige plaatsen hebben de Valli Tonga zich, meer dan andere volken, vastgeklampt aan hun oorspronkelijke cultuur. Alleen zo konden zij overleven in een voor hun vreemde woonomgeving. Maar de invloed van de moderne tijd is ook aan de Valli Tonga niet voorbij gegaan. De opnames zijn van cd's die zijn geproduceerd door Michael Braird onder het label SWP Records. Luistert u naar de wonderbaarlijke muziek van de Valli Tonga.

Dit was een voorbeeld van de zogenaamde Boudima-muziek, die door de Falitonga vooral gespeeld wordt bij belangrijke ceremonies zoals begrafenissen. Later in dit programma komen we uitgebreid terug op deze complexe en ogenschijnlijk chaotische muziek. Maar terug naar de tijd dat de Falitonga nog in hun geïsoleerd gelegen vallei langs de oevers van de Zambezi woonden. Luistert u naar een opname die in 1957, dus vlak voor de bouw van de dam, is gemaakt door de Zuid-Afrikaanse etnomuzikoloog Hugh Tracy. In dit nummer waarschuwt de zanger Shachema zijn neef om toch vooral geen moord te plegen. Hij zingt, hij zegt: als je iemand ombrengt, ga je naar de gevangenis. Ze binden je handen en voeten vast. Waarom zou je het doen? Vergeet niet wat ik tegen je zeg. Shachema begeleidt zichzelf op de kankobela. Ik zal u straks meer vertellen over deze duimpiano.

0: Andende malazi andende wongwe mampalabe mwanangu kamjei mtu anangu nikangu
1: kamjei mtu
0: njenda nime.
2: Die kankobela is een klein muziekinstrument dat uit een hardhouden klankbord bestaat waarop een aantal metalen lamellen zijn gemonteerd. Deze lamelletjes, meestal tussen de 9 en de 11 in aantal, worden met de twee duimen bespeeld. Vandaar ook wel de naam duimpiano. Om de klank te versterken, wordt het instrument tijdens het spelen boven een kleine kalebas gehouden. Tegenwoordig wordt in plaats daarvan ook wel een blikje gebruikt. In het klankbord onder de lamellen bevindt zich een rond gat en hier wordt een dun membraan ondergeplakt dat gemaakt is uit de zijde van een spinnennest. Dit membraan trilt tijdens het spelen waardoor een karakteristiek zoemend bijgeluid ontstaat. De Valitonga gebruiken de kankobela als een soort instrument om door hen zelf gezongen liederen te begeleiden. U hoort nu de kankobela-speler Timothy Mudimba en de tekst van zijn lied gaat over het gevaar van roddelen. Pas op met wat je zegt en tegen wie, want woorden reizen snel en ver. Het nummer daarna wordt gezongen en gespeeld door Simuna Mugande. In dit overwegend instrumentale stuk is goed te horen hoe de speler steeds varieert op een bepaald muzikaal gegeven.

Naast de kankobela behoort ook de kalumbu tot de oorspronkelijke muziekinstrumenten van de Falitonga. Deze kalumbu is een muziekboog. Het instrument bestaat uit een dunne houten boog van ruim een meter lang, waarop een metalen snaar gespannen staat. Een kalabas fungeert als klankkast. De snaar wordt door een dwarsverbinding met de boog in twee ongelijke stukken verdeeld. De speler slaat met een stokje op deze twee snaardelen. Doordat hij één van de snaardelen met zijn wijsvinger kan inkorten, kunnen in totaal drie verschillende tonen worden gemaakt. Deze kunnen worden verrijkt met boventonen door de stand van de kalabas te veranderen. De kalumbu wordt vrijwel uitsluitend bespeeld door jonge mannen. Op dit delicate en zacht klinkende instrument kunnen zij gevoelens uiten die niet in het openbaar kenbaar kunnen worden gemaakt. Meestal gaat het om de liefde voor een vrouw. Luistert u naar twee nummers waarin deze kalumbu te horen is. In beide stukken harmonieert het instrument prachtig met de zangstem.

Net als vele andere volken in Afrika gebruiken de Valitonga muziek als middel om in contact te komen met de geesten van hun voorouders. Dit gebeurt tijdens speciale ceremonies waarbij wordt gezongen en gedanst, onder begeleiding van drums en handgeklap van de omstanders. Na verloop van tijd raakt de zanger bezeten door de geest van een overleden persoon. In die toestand krijgt hij contact met deze geest en geeft namens hem boodschappen door aan de omstanders. Dit muziekgenre staat ook wel bekend als possession song. De Valitonga zien boze of ontevreden geesten als belangrijke oorzaak van ziekten. In het nu volgende nummer wordt een geest aangeroepen die luistert naar de naam Pamoba. Deze moet de zieke genezen. De instrumentale begeleiding bestaat uit verschillende drums en een metalen rammelaar. U hoort de Catalina Matimba groep. Ik ben er goed, maar

tijden van ernstige droogte waren de Valitonga gewoon zich tot de hogere machten te wenden die in staat werden geacht het te laten regenen. Dit aanroepen gebeurde onder meer in de vorm van regenliederen die uitsluitend door vrouwen werden gezongen. Een voorbeeld hiervan is te horen in het hierna volgende nummer genaamd Tolomba Menda, ofwel Wij smeken u om regen

Toen het land van hun voorouders voorgoed onder het water verdween, werden de Valitonga verhuisd naar hoger gelegen, vaak onvruchtbare grond. Het trauma van deze gedwongen migratie is tot de dag van vandaag voelbaar. Recent zijn daar nog de vreselijke gevolgen van de AIDS-epidemie bijgekomen. AIDS en de vele slachtoffers die deze ziekte maakt, komt ook in liederen aan de orde. Luistert u naar het nummer Bamana Bana Bana, wat zoveel betekent als jonge mensen, het is gedaan met ze. U hoort Joseph Maniona, die zichzelf op de Kankobela, de duimpiano, begeleidt. In zijn muziek wordt een oorspronkelijke speelstijl verbonden met moderne invloeden. Zo klinkt in zijn muziek duidelijk ook de christelijke kerkmuziek door.

Onder invloed van de radio en de arbeidsmigratie naar de grote steden raakten de traditionele muziekinstrumenten zoals de kankobela en de kalumbu meer en meer in onbruik en werden vervangen door de westerse gitaar. Het nu volgende lied gaat over Zambiaanse meisjes die, gedwongen door de economische malaise, geld proberen te verdienen door zich over de grens in Zimbabwe als prostituee aan te bieden. De gitaar die u hoort is met ijzerdraad bespannen. Een tweede persoon zorgt voor een typisch Afrikaans polyritmische begeleiding door met een sleutel op een fles te slaan. In het nummer daarna doen de zangers een beroep op jonge mensen om zich vooral naar de ouderen te luisteren en respect voor ze te hebben. Naast sleutel en fles wordt hier ook een drum ingezet. De drummer slaat met één hand op zijn drum en de andere gebruikt hij om met een muntstuk op de zijkant te slaan. Luister goed, jullie die pas getrouwd zijn.

De Bodima-muziek is een volstrekt uniek en fascinerend muziekgenre dat alleen bij de Valitonga voorkomt. Bodima, of Ngoma Buntibe, zoals het in Zimbabwe wordt genoemd, wordt vooral gespeeld na begrafenissen. Een Bodima-ceremonie vindt in de openlucht plaats en wordt uitgevoerd door groepen van soms wel 60 personen of meer. Tijdens de ceremonie volgt deze groep al zingend en dansend de paden waarover de overledene placht te lopen, om te eindigen op de plek waar deze eerder begraven werd. Kenmerkend voor Bodima-muziek is het geluid van de horens, niële genaamd. Behalve de horens klinken enkele rammelaars en ook de speciale bekervormige Bodima-drums. De grootste daarvan is zo omvangrijk en zwaar dat hij door twee mannen moet worden gedragen. Het publiek zingt, danst en klapt met de groep mee. Bodima-muziek klinkt op het eerste gehoor volkomen ongeordend. Na verloop van tijd echter zijn duidelijk melodische en ritmische structuren herkenbaar. Luistert u tot slot naar een opname van deze fascinerende Bodima-muziek in de Valitonga, uitgevoerd door de Nzenga Bodima groep uit Zimbabwe. U heeft geluisterd naar het programma Metamorfose, dat deze keer geheel gewijd was aan de Valitonga. De volledige speellijst is te vinden op concertzender.nl. Het programma is samengesteld door Marcel van Dijk.

Dit is de Concertzender met de zwervende microfoon. In dit uur voor de tweede keer muziek van de verschillende bevolkingsgroepen van Ethiopië. Deze keer afkomstig van oude, niet meer verkrijgbare grammofoonplaten van de labels Vogue en Musikafoon Berenreiter. Allereerst een opname van een 14-koppig fluitensemble van de Guidolé. De Guidolé is een Cushitisch sprekende groep die woonachtig is in de ontoegankelijke bergstreken van Zuid-Ethiopië. Ieder van de 14 fluitspelers beschikte over maar één toon. Daarna ook van de Guidolé een Shilotta. En dat is een dans voor mannen. Dat danslied verhaalt van de opstand tegen de Italiaanse overheersers. De opstand die uiteindelijk de vrijheid bracht voor de Guidolé.

0: De volgende twee muziekvoorbeelden zijn weer twee liederen. Het eerste is een lied van de kamelenhouders van de Danakil-bevolking van Noordoost-Ethiopië. De Danakil zijn zouthandelaren die daarvan volledig afhankelijk zijn. Ook van de Danakil is het besnijdenislied dat daarop volgt. Het besnijdenisritueel wordt dagenlang zorgvuldig voorbereid en het gebeuren vindt plaats op een bepaalde dag in het jaar waarbij een hele leeftijdsgroep tegelijkertijd onder het mes gaat.
1: Halila hallalio, halila hallalio, halila, halila hallalio, halila, maharu geda numru saslu geda, afarakyo bukenumma gadu geda, farebaru geda ma afarakyo bukenumme simali, labhai gadu genna guta, halila hallalio, halila, hey. Afareima tussula, awayannin habna nobu kebaro, Kalogennek gahna manan, aise ita gennek dok agenna, gala hirignek nokisna, safara geda numma gaha, halila hallalio, halila hallalio. Hey, hey, hey, hirig hammadou, halila hallalio, halila hallalio, halila, labhai tille gede baado, yaggise hakkal me simali, afarakyo bukenin fare baado geda, Afarakyo bukenum gambo kame fitamali Safara geranum asbata darada Silali takasa kulli baro Halila hallalio, halila hallalio Hey. Halila hallalio, halila hallalio, halila Bunikari blinoku farevaro gennama ilulu marabna Buniba kari blinok farevaro gennama nokisna Afare uguta kulli baro gennama, labhaitun hakke miksarra mesitna mannu. Afare imatussula kulli baro gennama, halila hallalio, halila hallalio.
2: Sari sumari gai, sin aiti mumari gai, sinedde sari se valio, sinedde aiti me valio. Aye, aye, aye, tutu sinne tata sinne, emelina gura genne, dada inna gura genne, emelina lono me, galal anaitu helle, vararal dama helle, gahimi lukubbe helle. Dabai sibi ha dabai, dabai sela bi dabai, dabai darna bi dabai, dabai buki dabai. Aye, bedi ko mauka.

0: Magadda nereke horrai ke lumma yaz kada isaum ke diraba madia aite ke lumma madia aite ke awal suktem baate ke Allah Allah.
1: De Dordtzee staan bekend om hun meerstemmigheid die vaak doet denken aan de zangstijl van de pygmeeën. Liederen worden uitgevoerd als een soort kanon. Dus de zangers die worden verdeeld in 4 groepjes. De eerste groep begint, de tweede herhaalt de frase enzovoort. Deze liederen worden geleid door een solodanser. Dit soort liederen is te horen bij tal van gelegenheden, zoals begrafenissen, festivals. En als tweede hoort u dan een solostuk op de washint. Dat is een bamboefluit van de Kulo-stam.

0: Welkom Bas ook.
1: Dankjewel.
0: Wat voor speciale gitaar heb je gewoon meegenomen? Beschrijf even die ene eerst. Die, zeg ik dat goed? Lijkt een soort, of alleen maar een frame.
1: Ja.
0: Zonder klankkast. Ja. Even voor de luisteraar die dat niet kan zien. Wat is het?
1: Het is een silent gitaar. En die naam die slaat eigenlijk op het gebrek aan geluid dat hij maakt als hij niet aangesloten is.
0: Dus je moet hem aansluiten. Ja.
1: Je moet hem aansluiten als je wat wil horen.
0: Aansluiten op?
1: Op een versterker bijvoorbeeld, of op een PA. Of
0: en die heb jij hier ruim voorradig op de vloer.
1: Ja, ja precies. Ja.
0: Maar hij roept nogal wat verbazing op en dat begrijp jij natuurlijk wel.
1: Want ja, dat snap ik wel.
0: Iedereen
1: ja.
0: focuste zich meteen op die, op die gitaar.
1: Voordat hij überhaupt geklonken had inderdaad.
0: Precies.
1: Ja. Ja, ik hou altijd wel van gitaren met een bijzonder uiterlijk. Maar ze klinken bij mij ook wel een beetje bijzonder, die gitaren. Dat heeft meer te maken met de manier waarop ik ze bespeel. Samira heeft net onthuld dat er een Touareg in mij schuilt.
0: Ja, zeker. En,
1: ik heb gemerkt dat die Touareg het beste naar boven komt als ik die gitaar een beetje anders dan anders stem.
0: Want hoe stem jij dan?
1: Nou, ik draai heel veel van de snaren een beetje los. En waardoor ze lager gaan klinken dan ze eigenlijk horen te klinken op de gitaar. Maar ze gaan ook een beetje rammelen en een beetje tegen de frets aankletteren. En veel van onze nummers die hebben een soort drone, een liggende bastoon die de hele tijd door blijft klinken.
0: Ja, die eronder ligt.
1: Ja, precies.
0: Ja?
1: En met dat uitgangspunt heb ik de gitaar ook een beetje gestemd.
0: En is dat speciaal voor deze songs of speel je altijd zo?
1: Nee, dat is alleen voor dit project. Ja, ik heb deze stemming ook zelf een beetje, een beetje zitten klooien totdat ik vond van dit past wel goed bij dit project.
0: Ja, dat komt door die innerlijke toerecht weer waarschijnlijk.
1: Precies. Die precies. Op,
0: En die tweede gitaar dan, die is ook bijzonder.
1: Oh ja.
0: Beschrijf, kan jij die in je eigen woorden beschrijven wat daar dan bijzonder aan is?
1: Ik zal het proberen. Het is een akoestische gitaar, dus met een klankkast, een holle klankkast. Maar hij heeft niet twee bollingen aan de bovenkant, maar een cutaway. En dat betekent dat je de hoge posities op de hals makkelijker kunt bereiken. Daarnaast heeft hij ook niet een traditioneel klankgat in het midden van de klankkast, een ronde, maar een soort Nike-achtige swipe aan de onderkant van de hals.
0: Ja, zoals die op jouw t-shirt, inderdaad. Zo, iets voor jou.
1: Niet een van
0: en, past goed bij elkaar.
1: En hij heeft ook nog een klankkast op de zijkant. Die kan je nu niet zien, maar die zit aan de zijkant van de klankkast.
0: En dat is niet alleen voor de mooi, zou ik maar zeggen, maar dat is echt een verschil in klank. Dat zorgt ervoor dat die heel anders klinkt dan een andere gitaar?
1: Nou, eigenlijk niet echt hoor. Het is een gitaar die eigenlijk het beste klinkt als je hem uitversterkt. Maar omdat hij dus die klankgaten heeft, maakt hij ook akoestisch geluid. Maar ik gebruik hem eigenlijk nooit echt akoestisch. Hm. En die klankgaten die hebben ook, die dienen meer als een soort monitor als je hem akoestisch gebruikt. Dus dat je jezelf terughoort. En ze hebben ze een beetje klein gehouden, zodat je niet te veel feedback krijgt. Want als je van een groot klankgat aan de voorkant hebt en je staat op een groot podium bijvoorbeeld, dan komt er ook veel geluid die gitaar binnen, waardoor die een beetje kan gaan brommen en zo. Hm. Heel interessant verhaal dit over die gitaren.
2: Het is ook voor het eerst dat ik het hoor allemaal.
0: Oh ja, wist jij dit allemaal nog niet?
2: Nee,
0: jawel.
2: Niet zo uitgebreid over gehad eigenlijk.
0: Nee, we spelen en zingen natuurlijk veel meer samen. Dat je zit te praten over die gitaren. Dat snap ik ook wel. Ja. En ben jij dan mee naar die Sahara geweest? Naar die Marokkaanse Sahara? Of ga je alleen, Samira? Hoe werkt dat? Of ga je met z'n allen?
2: Ik ga liever alleen. Nee. Maar we zijn van de zomer samen in Essaouira geweest. En toen hebben we ook samen gespeeld met een vrouwengroep daar, die ook spirituele muziek speelt. En ik denk dat we nog wel een keer naar de Sahara gaan, misschien wel met de hele band. Dat zou leuk zijn. Inshallah.
0: Ja, dat zou denk ik heel erg leuk zijn.
2: Ja, want ik ook nog heel veel wilde ik ook Karim even introduceren.
0: Dat mag.
2: Want daar heb ik nog niks over verteld. Maar Karim heeft weer Palestijnse roots. Maar die blijkt dus nu ook die Sahara-ritmes heel goed te beheersen.
0: En dat was, wist jij van tevoren ook nog niet?
2: Of nee. Ik wist wel dat het een goede percussionist was. Maar hij kan dus ook dat. En wat ik denk is dat de Arabische muziek en Berberse muziek, die heeft echt nomadische roots. Dus die komt ook, die kwam ook via de Sahara en met de karavanen mee. Dus ik denk dat die roots wel in ons allemaal misschien wel zitten.
0: Arjen, dit wordt wel een heel filosofisch programma op deze manier, maar dat geeft niks. Maar dat is natuurlijk logisch, karavanen trekken rond. Die pikken overal wel wat
2: precies.
0: Op, denk dan. Mm-hmm. Van waar ze langskomen, van de culturen en van de muziek die mensen daar maken.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ik zei het al, in Paradiso is jullie eerste EP Ja Baba gepresenteerd.
2: Yes.
0: Hoe was het?
2: Ja, leuk. Ja, het was. Ik vond het heel bijzonder ook om in Paradiso te staan met mijn eigen project natuurlijk. En ook

0: ik wist ook niet wie er allemaal gingen komen, maar het was best wel vol. En het is ook een beetje in een soort roes aan me voorbij gegaan. Dat ik dacht van, hé, wat hebben we nou gedaan? En het hebben, 2 dagen geleden hebben we even teruggeluisterd naar de opnames. En dacht ik, wauw, het was eigenlijk heel vet.
1: Ja. Daar kwam je toen pas achter.
0: Ja, ja, ja, je moet... nou, de mensen vonden het ook wel leuk, geloof ik.
1: Nee, maar je bedoelt, in het moment ben je met andere dingen bezig. Ja, en pas als je het nu terugluistert, denk je van, oh ja, ja, zo fantastisch leuk was het eigenlijk.
0: Ja, ja, zeker.
1: En hoe, dat is nog maar het begin, denk ik dan. Hè? Hoe ga je nu verder? Ik zag in een filmpje van je op de NTR dat je rechten gestudeerd hebt.
0: Ja, klopt.
1: Ga je nu in de muziek door of ga je in de...
0: Ja, ik ga juristerij niet, ik ga niet meer in de juristerij door. Dat heb ik even in het begin na mijn afstuderen gedaan. En toen ben ik jazz gaan studeren. En ik was al heel veel aan het zingen in mijn vrije tijd. En toen ging ik ook een beetje optreden. En toen dacht ik, ja, hier word ik gewoon veel gelukkiger van dan op kantoor zitten. En toen heb ik uiteindelijk heb ik ook nog een boek geschreven. Dus ik ben ook schrijfster. Dus dan ja, kan ik wel weer die discipline gebruiken die ik echt nodig had om die studie af te maken. Maar ja, ik vind die combinatie wel leuk.
1: Oké. Okay. Ja. En waar gaat je dat brengen? Wat, heb je een doel? Heb je een, of zeg je van nou, ik ga gewoon op pad en ik zie het wel?
0: Nou ja, we hebben eigenlijk al best wel toffe dingen gedaan. We zijn nu een jaar bezig met Samira's Blues. En we waren ook gevraagd voor het voorprogramma van Tammy Crest. Dat was ook nog niet zo lang geleden, oktober, november. En dat was heel tof en... Nou, dat vonden zij ook. En toen zeiden ze van, nou ja, als we van de zomer gaan toeren, dan moeten jullie alle pre-shows doen.
1: Kijk.
0: Dus dat zou een leuk begin zijn. Een beetje die, in die hoek.
1: Dus je en, wacht ook eigenlijk, je kijkt een beetje wat er op je pad komt. En...
0: Ja, ja, maar ja. En een beetje de leuke festivals ook aanschrijven. En ja, gewoon zoveel mogelijk spelen.
1: Zoveel mogelijk spelen. Nou, ga dat dan ook nog even doen in Acoustic Roots, zou ik zeggen. Okay. Goed bruggetje.
0: Ja.
1: Wat gaan we horen? Ja, Baba gaan we horen. Van de titelsong dus van jullie nieuwe EP, het EP-debuut. Nogmaals, Samira's Blues in Acoustic Roots. Ja, Baba.

Samira's Blues opende het jaar 2019 muzikaal voor Acoustic Roots. En daar zijn we heel blij mee dat ze hier te gast waren in Podium Oost. Acoustic Roots is een programma van de Concertzender Techniek Hans Meerman en Benno Wormgoor. Coördinatie Caroline Claire, presentatie Karin van den Boogaert. Heel fijn dat we dit jaar zo konden beginnen, zoals ik al zei. Volgende maand zijn we er dan ook gewoon weer in februari. En wie er dan komt optreden hier in Podium Oost, ik zou zeggen, laat u verrassen, maar heel graag tot dan op de derde vrijdag van februari. En hier zijn ze dan nog één keer met Hayati, Samira's Blues.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. Vandaag aandacht voor het concert Oosterse Miniaturen, deel 3, Iran. En dat vond plaats op 27 april van dit jaar in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Het concert werd gegeven in samenwerking met de RASA Wereldculturencentrum. In dit derde deel trad het ensemble Bardat op. En dat bestaat uit Mariam Aghondi, zang. Nariman Hojati, tar, langhalsluit is dat. Massi Madani, daf en tombak, lijsttrommel, respectievelijk vaastrommel. Said Kamju, kamanche, en dat is een luit die met een strijkstok wordt bespeeld. En Shavash Rastani, tombak. Mariam Aghondi werd in 1957 in Teheran geboren, waar al op de middelbare school haar muzikale talent werd ontdekt. Ze kreeg een studiebeurs en studeerde klassieke Perzische zang aan het beroemde Chavush-instituut in Teheran. Sinds 1988 woont ze in Duitsland en geeft ze concerten in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De Perzische kunstmuziek en dichtkunst zijn nauw verbonden aan elkaar en doordrenkt van mystiek. In de muziek wordt door monotonie in ritme en melodie een extase bereikt die als een bedwelming door artiesten en publiek wordt ervaren. De eerste twee liederen van het ensemble Bardat zijn Mast e Mast, dat vertaald volledig bedwelmd betekent, gevolgd door Sharab e Talg, ofwel de bittere wijn.

Dat waren achtereenvolgens twee stukken van de cd Nine Heavens van het trio Nias. En zojuist het duo Dietrich uit België met Fratou. Ja, en dat duo Dietrich bestaat uit Jeuk Dietrich en Annick van Jel. En zij bespelen samen zo'n dozijn instrumenten. En ze benaderen hun muziek vanuit een Bretonse afkomst met veel Keltische invloeden, maar ook, zoals merkbaar, veel Iraanse invloeden. Bijzondere meerstemmigheid met bijzondere arrangementen. Zometeen nog meer muziek van dit duo, dat overigens werd bijgestaan door 6 gastmuzikanten. Azam Ali, daarover gaat deze wereldmuze. Het is een zangeres die geboren werd in Teheran, in Iran, en ze groeide op in India. Daar woont ze van haar 4e tot haar 12e. En haar moeder wil uiteindelijk terug naar Iran, maar vanwege de Iraanse revolutie in 1979 besluit haar moeder om naar Amerika te emigreren. Eenmaal in Amerika raakt de kleine Azam Ali, inmiddels 12 jaar oud, geïnteresseerd in de muziek van haar geboorteland. En ze gaat intensief santoor studeren, een trapezevormige sitar. 6 jaar lang studeert ze bij Manoushir Sadeghi. En hier en daar speelt ze ook inderdaad santoor op haar cd's, zoals in het lied Mandara van haar cd Feast of Silence, die ze opnam met onder andere de percussionist Greg Ellis. En dat project noemde ze Vas.

Muziek van het duo Vaz met zangeres Azam Ali en zij bespeelt ook de santoer. En een jaar eerder neemt ze samen met de percussionist Greg Ellis de cd Portals of Grace op. En deze Greg Ellis die speelde ook al mee met haar op de cd Vaz, waarvan u zojuist dus het Mandara werk hoorde. Overigens brengt ze die cd uit onder haar eigen naam Azam Ali en ze noemt de cd Portals of Grace. Ja, en het mooie is dat op die cd staan werken die eigenlijk helemaal niets met Iran te maken hebben. Middeleeuws Spanje en middeleeuws Portugal komen voorbij, onder andere in een ode en loflied voor Maria, Ben Pode Santa Maria.

U hoorde drie werken achter elkaar. Om te beginnen Pen pour de Santa Maria, dat loflied voor Maria. En daarna Breton Medley, een Bretonse medley. En dat komt beide stukken komen van de cd Portals of Grace van Azam Ali. En zojuist Montien van het duo Dietrich uit België. Azam Ali is naast santoerspeelster ook zangeres. Ja, esoterische muziek, dat mogen duidelijk zijn. Die maakte ze veelal met Greg Ellis. En hij is naast percussionist ook degene die zorgt voor de elektronica. Dat project dat noemden ze dus Vaz. En Azam Ali brengt ook cd's uit onder haar eigen naam. Zoals u zojuist kon horen van haar Portals of Grace cd. Op haar eerste solo cd, Elysium of the Brave, zingt ze bovendien in het Engels. Even wennen is het wel, maar het blijft toch haar manier van zingen met langgerekte tonen. En bovendien, de Iraanse invloeden zijn duidelijk waarneembaar, ook in het werk Endless Reverie.

Dat was een suite, ofwel in het Arabisch wasla, in de modus rast. Je luistert hier bij de concertzender naar Orient Express met klassieke Arabische muziek. We blijven in dezelfde stemming, in de modus rast, en luisteren nu naar een taksim of takasim. Traditionele improvisaties met de Arabische fluit of de ney, gevolgd door een oude zangvorm genaamd muashah.

Dat was een Takassim-improvisatie in de modus rast op de Arabische luid, ofwel de oud, gespeeld door de Palestijn Taysir Elias. Nu de bekende Egyptische zanger en componist Mohammed Abdel Wahab in een mawal. Mawal is een vrije, niet-metrische zangvorm met een kort gedicht in het Egyptische dialect in de modus rast uit 1933.

Dat was een prachtige improvisatie op de Arabische concertsiter door Abraham Salman. Dan eindigen we dit Orient Express programma gewijd aan de klassieke muziek uit het Midden-Oosten in de modus makam. In de modus makam rast met improvisatie op de kanun, ofwel de Arabische siter. Voor meer informatie over deze muziek kijkt u dan op onze website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hatim Sulaiman.

Dit is Wereldmineralen, vandaag geheel in het teken van de tango. De tango is ontstaan in de bordellos van Buenos Aires, maar is wereldwijd uitgegroeid tot een van de populairste dansstijlen. In deze uitzending draaien we een mix van tango uit verschillende landen en stijlen. Van tango classico tot tango met een fado tintje, electro-tango en zelfs tango met rap. We beginnen met een rustig romantisch nummer van multi-instrumentalist Carlos Libedinsky. Een bekende in de electro-tango-scene. Wilt u weten wat er verderop in de uitzending te horen is? De speellijst van deze uitzending die staat op www.concertzender.nl.

Dat was de Argentijnse groep La Chicana. Ze maken hedendaagse tango, waarin ze regelmatig uitstapjes maken naar andere muziekstijlen. U luistert naar Wereldmineralen. Vandaag is het thema Tango Around the World. We draaien een gevarieerde mix van tango-stijlen van groepen uit verschillende werelddelen. De speellijst van deze uitzending is te vinden op www.concertzender.nl. We gaan verder met Rupa and the April Fishes, een band uit San Francisco met hun versie van de tango.

Dat was de Tango Klezmer van klarinetist Kiora Feitman. Dit is Wereldmineralen met vandaag een mix van tango vanuit de hele wereld. Van klassiek tot elektro-tango, van romantisch tot pittig. We gaan verder met het laatste blok. Het volgende nummer is van de cd The Rough Guide to Tango Nuevo. U hoort de Argentijn Juan Carlos Caceres met het nummer Toca Tango. Zijn voorliefde voor Latin ritmes is duidelijk in dit nummer terug te horen.

En met deze milonga van Quintetto La Camorra eindigt deze Wereldmineralen. En deze uitzending werd samengesteld door Annemarie Winkelman. De speellijst die staat op www.concertzender.nl. En voor vragen of reacties kunt u mailen naar wereldmuziek@concertzender.nl.

Goedenavond. Gelukkig nieuwjaar trouwens en welkom bij de eerste uitzending van Anadolu Havasi van 2020. Een nieuw jaar nodigt natuurlijk uit tot vooruitkijken naar nieuwe mooie muziek. Wat we allemaal qua muziek kunnen verwachten dit jaar is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. En daarom is het misschien goed eerst met de rug richting de toekomst te gaan staan, met de blik gericht op vorig jaar. Welke artiesten hebben ons toen het meest verrast? En welke labels en muzikanten moeten we in de toekomst dus goed in de gaten houden? Deze uitzending staat daarom in het teken van het beste van 2019. Ook in 2019 heeft de versplintering en versmelting van genres doorgezet. Verwacht daarom in dit uur geen thema, genre of eenduidige klanken. Maar wel eigentijdse Turkse psychedelische rock. Een synthese tussen free jazz en cretensische luidmuziek en nog meer. Maar we gaan beginnen met de denkbeeldige volkmuziek van de Sloveense groep Chiron.

Dat was het nummer Same as the One She Hardly Remembered van het nieuwe album van Sheeran onder de titel A Universe That Roasts Blossoms for a Horse. Het verscheen bij het label Glitterbeat Records. Een mysterieuze naam voor een album met een al even mysterieuze en ongrijpbare muziek. En het is verleidelijk een genre op de muziek te plakken, maar echt veel zin heeft het niet. De band zelf noemt hun muziek liever Imaginary Folk en maakt hun muziek met talloze verschillende, soms eigengemaakte instrumenten. En af en toe lijken klanken of ritmes uit verschillende folkgenres aan de oppervlakte te komen, om vervolgens weer onder te duiken. En zo meandert de muziek van Sheeran door dromerige klanklandschappen. Een prachtig voorbeeld van het loslaten van genres, tradities en vorm zonder geforceerd of onnatuurlijk te klinken. Ook de volgende band heeft veel verbeeldingskracht, Xyloris White. Dit duo combineert cretensische luidmuziek met free jazz, noise en punk. En ook bij hen klinkt de combinatie bijna vanzelfsprekend. Soms dromerig en kabbelend en dan weer woest en puntig. Zo vindt het duo steeds weer nieuwe manieren om een eeuwenoude muziektraditie te laten spreken.

Turkse rockmuziek wint al enige jaren aan bekendheid. De Turkse Gaysu Akyol brak wereldwijd door met haar eigentijdse vorm van Turkse psychedelische rock. En in Nederland is de band Altin Gün niet meer weg te denken van festivals. Beide acts laven zich aan dromerige en dansbare psychedelische sounds. Blijkbaar is er behoefte aan een hang naar het verleden en naar het uitbundige. Maar achter de dansbaarheid gaat vaak wel ernst schuil, die vaak door velen, door de taalkloof natuurlijk, verloren gaat. We gaan eerst luisteren naar een nummer van Umut Adan. Deze Turkse singer-songwriter is qua sound en thema's erg geïnspireerd door de Turkse protestmuziek uit de jaren 60 en 70. Op zijn nieuwe album zingt hij over politiek en de problemen van het leven in de grote stad. En daarna horen we een interpretatie van Altin Gün van een nummer van een Turkse zanger Troubadour.

Een andere hedendaagse Turkse rockband is Lalalar, oftewel de Lala's. De band bestaat uit muzikanten die ook vaak met Gesu Akyol spelen. Ook zij brengen een eigentijdse variant van Turkse psychedelische rock, maar wel een wat duisterder en ruiger soort. We gaan nu luisteren naar twee nummers van Lalalar die in 2019 hun eerste album uitbrachten.

psychedelische verbeeldingskracht en inventiviteit bleef in 2019 niet beperkt tot Turkije. In Israël bracht de band El Kat een album uit met eigen interpretaties van jemenitische volksmuziek. Het album is het resultaat van de zoektocht van de bandleider die zijn eigen jemenitisch-joodse achtergrond onderzocht. En dit album is niet zomaar een interpretatie van jemenitische muziek. Maar om de traditionele melodieën heen heeft de band namelijk gezocht naar een eigen sound. En die heeft meestal weinig meer met het origineel te maken. Vaak is die sound vanaf de grond af opgebouwd, met zelfgemaakte instrumenten, op schroot, potjes en pannen. En ook hier komen traditie en fantasie dus weer bij elkaar, op een heel swingende manier.

0: We zijn deze aflevering van El Mundo begonnen met de Belgische mestizo-band de Rumbaristas. Gitarist en zanger Willy Fuego is onder andere bekend van de Spaanse band Amparanoia. Ieder optreden is een feestje. We gaan nu naar Frankrijk.
1: Sur les trottoirs, je pense à toi.

Luan Emera, dat is de artiestennaam van Anne Pécher, is een Franse zangeres en actrice. Ze werd met name bekend door haar rol in de film La Famille Bélier.

Dat waren twee tracks van het album Inner Fire van het Canadese Soul Jazz Orchestra. Ze maken een boeiende mix van afrobeat, Latin jazz en funk.

Dat was de Iraanse zangeres Masha Fadat. Samen met de Noorse producer Erik Hielstad maakte Masha in 2015 het fantastische album Traces of the Old Vineyard. U hoorde zojuist twee tracks daarvan. De muziek is gebaseerd op teksten van de oude Persische dichter Rumi. We gaan verder naar het eiland Réunion en de Verenigde Staten.

fisherman like I used to be. I spent many a day

And I had a son.

Dat waren twee totaal verschillende muziekstijlen. We begonnen met Daniel Varot van het Franse eiland La Réunion. De zanger, muzikus en dichter Daniel Varot mag dan blank zijn, weliswaar met blond kroeshaar, toch beschouwt iedereen op het Afrikaanse eiland Réunion hem als de zwarte ziel van de Maloya. En dat is de traditionele muziek van het eiland. Daarna hoorde u een totaal andere muziekstijl van de Amerikaanse singer-songwriter Bill Callahan met zijn weemoedige liedjes.

U hoorde twee tracks van de Italiaanse zanger en componist Antonello Venditti uit Rome. Zijn liedje Roma Roma is het clublied van de voetbalclub AS Roma. En we besluiten deze El Mundo met twee tracks van de in 1996 opgerichte Zouglou Band, Magic System. Ze komen uit Ivoorkust. Zouglou is een mix van soukous, rhythm and blues en rap. Dit programma werd samengesteld door Ab de Haas. De speellijst vindt u op concertzender.nl.

Je luistert naar de Concertzender en wij nodigen u uit in het komend uur te gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Orient Express. Dit keer met muziek uit Tibet en Nepal. En we beginnen met muziek uit Tibet, afkomstig van de cd L'art du lutte tibétain. En die is van Sherab Dorji. Sherab Dorji is een verbannen Tibetaanse muzikant en hij presenteert de verschillende stijlen van de Tibetaanse luidmuziek. Voornamelijk de Danyen uit Centraal Tibet en de Kovo uit West-Tibet. Hij speelde een belangrijke rol bij het maken van het album, zowel als zanger en als instrumentalist en daarnaast als een cultureel adviseur die dit collectieve project voedde met zijn grondige kennis van Tibetaanse muziek.

In het eerste gedeelte van deze aflevering van Orient Express heeft u geluisterd naar een gedeelte van het album L'Art du Luth Tibetain van Sherab Dorji. En we gaan verder, want dat is ook beloofd, met muziek uit Nepal. Muziek de fête chez les Noirs. Deze opnamen zijn gemaakt in 1952 door de Franstalige Zwitserse etnoloog Marguerite Lopsiger-Dellenbach en in 1973 door antropoloog en muzikant Laurent Aubert.

Dat was muziek uit Nepal, afkomstig van het album Musique de Fête chez les Noirs. Het waren opnamen van de Zwitserse etnoloog Marguerite Lopsiger-Dellenbach en van de antropoloog en muzikant Laurent Aubert. Tot zover dit programma, dat werd samengesteld door Kobe Evans. En gegevens over de muziek die we hebben uitgezonden, die vindt u uiteraard op onze site concertcenter.nl.

Dag luisteraars, welkom bij Orient Express. Vandaag Iraanse klassieke muziek. We beginnen met Dastgah-e-Shur. U hoort de volgende werken. Pish Daramat, Daramat, Tasnief, Salamak, Hosini en een oude Tasnief. De zanger Mozaver Shafti en het ensemble is Rast.

Dat was zanger Mozaver Shafti en het ensemble Rast in Daskae Shor. We gaan nu luisteren naar een gedeelte van een concertoptreden dat taarspeler Darush Talai met Majid Kalat ooit in Utrecht gaf. En, ja, het klinkt een beetje raar, maar we konden de opnamedatum niet vinden. Daaruit de volgende onderdelen. Saye Roshan, Hekayat 1, Yorgi en Nahmeh.

Dat was een gedeelte van een concertopname door tarspeler Darush Talai met Majid Kalat. Jan Kruid stelde dit programma voor de concertzender samen met dank aan Muziekweb Rotterdam.

0: Dit is Wereld Mineralen, het ontbijtprogramma van de Concertzender voor de vroege liefhebber van wereldmuziek.
1: Welkom bij de Concertzender bij Wereld Mineralen. Vandaag hoort u 4 verschillende cd's. We beginnen met de bekende Hongaarse zangeres Marta Sebestien, dan muziek uit Zimbabwe van Oliver Mtukudzi, flamenco van Hollandse bodem van Primoz del Norte en tot slot uit België Arabische klanken van Va Fanfar. We beginnen met de bekende Hongaarse volksmuziekzangeres Marta Sebestien. Ze werd bij het grote publiek bekend vanwege haar bijdrage aan de met Oscars overladen film The English Patient in 1995. Haar bekendheid blijkt ook uit haar verkiezing tot muziekambassadeur voor de UNESCO in 2010. Op de cd Kismet, en dat is Arabisch voor noodlot uit 1996, hoort u niet alleen muziek afkomstig van de Balkan, maar zijn ook invloeden te horen die ze elders in de wereld opdeed. Zo zingt ze in het derde nummer een Iers volkslied, begeleid door Indiase tabla en viool en Amerikaanse banjo.

Dat was muziek van de Hongaarse Marta Sebestyén. Nu hoort u de Zimbabwaanse muzikant Oliver Mtukudzi. Bij het horen van deze vrolijke muziek zou je haast vergeten dat Mtukudzi in een land woont waar de onnavolgbare dictator Mugabe al decennia lang de dienst uitmaakt. Inmiddels loopt Mtukudzi tegen de 60 en heeft al meer dan 40 albums op zijn naam staan. Onlangs trad hij nog op in Nederland met Habib Koité en Afel Bokum.

0: Fire!
1: U luisterde naar Oliver Mtukudzi. Terug naar Europa nu. Dat het Rotterdamse conservatorium fantastische wereldmuzikanten voortbrengt, blijkt wel uit de volgende cd van Primos del Norte, ofwel de verre neven en nichten uit het noorden. Bedoeld wordt in dit geval de verre familie die in Noord-Europa de Spaanse flamenco ten gehoor brengt. De muziek die u gaat horen komt van de in 2009 uitgekomen cd Dos y Meses, waar ieder nummer een mes ofwel een maand in het jaar verklankt. Alleen al vanwege de bijgeleverde documentaire een absolute aanrader.

Dat waren de Primos del Norte. U luistert naar het programma Wereld Mineralen bij de Concertzender. Als laatste onderdeel krijgt u muziek van Va Fanfare te horen. Een Belgische groep die hoog scoorde op de jaarlijstjes van 2010 van wereldmuziekkenners. De titels van de twee nummers die u gaat horen geven al aan dat niets erop wijst dat de groep uit België komt. U reist van Beirut naar Addis Abeba en hoort niet alleen duidelijke invloeden uit de desbetreffende omgeving, maar ook een Balkan brass band en een Marokkaanse darbouka, een vaastrommel is dat. De volledige speellijst is te vinden op onze website www.concertzender.nl en dan doorklikken naar Wereld Mineralen. Ook kunt u op diezelfde website vriend worden van de Concertzender. Ik neem hier vast afscheid van u. Het programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.

We begonnen deze Folkert met Paul's Dance, afkomstig van de LP Penguin Café Orchestra uit 1981. Het is de tweede LP van Penguin Café Orchestra. Het orkest telt dan inmiddels 13 muzici, waaronder Simon Jeffs en medeoprichter Helen Liebman, die door de jaren heen tot de constante behoorden in de bezetting van Penguin Café Orchestra. Jeffs werd in 1949 geboren en volgde een opleiding tot klassiek gitarist, componist en arrangeur. Hij bedacht Penguin Café Orchestra. Het idee ontstond al zonnebadend in Zuid-Frankrijk in de vorm van een gedicht. En de aanhef daarvan laat zich min of meer als volgt vertalen. Ik ben de eigenaar van het Penguin Café. Ik zal je willekeurige dingen vertellen. Niet lang na deze vakantie was Penguin Café Orchestra een feit. En op deze LP uit 1981 is ook Air a Dancer te vinden. Daarmee beginnen we zometeen het volgende blok. En daarna hoort u misschien wel het bekendste stuk Music for a Found Harmonium. Dit nummer is te vinden op het album Broadcasting from Home uit 1984. En dan nog twee stukken, maar daarover vertel ik u straks meer.

En dat was tot slot Yodel One van het album When in Rome uit 1988. En daarvoor van dezelfde plaat Beanfields. U kunt het herkennen van Berdien Uitwisp, een personage uit Cake van Op de Week van Cote en de Bie. U luistert naar Folk It met muziek van en door Penguin Café Orchestra, het project van gitarist-componist Simon Jeffs en mede-oprichter-celliste Helen Liebman. Jeffs ervaarde de klassieke muziek als te star en rock als te beperkt en vandaar dat hij voor zichzelf en zijn Penguin Café Orchestra meer bewegingsvrijheid zag in de folkmuziek. Maar feitelijk zit de muziek tussen folk en minimal music in. Het eerste grote optreden van het orkest is op 10 oktober 1976 als voorprogramma van Kraftwerk. De muziek is vrijwel altijd instrumentaal. Een van de weinige uitzonderingen daarop is Milk, te vinden op het album Music from the Penguin Café, opgenomen tussen 1974 en 1976. In 1976 werd deze muziek uitgebracht bij het label Obscure Records van Brian Eno.

En dat was The Snake en The Lotus, afkomstig van de LP Signs of Life van Penguin Café Orchestra. En omdat we niet alle gedraaide nummers natuurlijk kunnen opsommen in de afkondiging of de aankondiging, vindt u de volledige speellijst op onze website concertzender.nl. We gaan verder met Yodel 2 van Penguin Café Orchestra uit 1981. Gevolgd door Heartwind, afkomstig van het album Broadcasting from Home, en die is uit 1984.

En dat was tot slot Prelude en Jodel, afkomstig van When in Rome, een cd met een concertregistratie van Penguin Café Orchestra, een concertregistratie uit 1988. En het volgende stuk draagt de naam Cora Cora en het is afkomstig van Union Café, de laatste studio-cd uit 1993. In 1997 overlijdt Simon Jeffs aan de gevolgen van een hersentumor. En 12 jaar later, in 2009, richt Simons zoon Arthur Penguin Café op. Alhoewel geen enkel lid van het Penguin Café Orchestra daarvan deel uitmaakt, bestaat het repertoire volledig uit hun stukken. Na Cora Cora, het eerste stuk dat hij zo hoort dus, twee eigen stukken van Arthur Jeffs, Half Certainly uit 2017 en Blue Jay uit 2014.

En tot slot van deze folkit hoorde u Music for a Found Harmonium, dat al eerder te horen was natuurlijk in dit programma. Het werd nu uitgevoerd door de BBC Concert Orchestra onder leiding van Barry Wordsworth en het was afkomstig van Still Live at the Penguin Café uit 1990. Het programma werd samengesteld door Geert de Vos.

Welkom luisteraars. Welkom bij Folkert Nordic Sounds. Je hoort muziek van de noordelijke streken van de aardbol. Daar waar de zon in de zomer niet of nauwelijks ondergaat en waar die in de winter wegblijft. Waar je kans hebt op dat moment om het noorderlicht te zien. En daar hoort muziek bij. Rootsmuziek, maar dan met een ruime armslag. Zoals vanavond. In deze aflevering gaan we wat verder. En wees dus niet verbaasd als je zelfs jazz hoort of sterk geïmproviseerde klanken.

Maar als je het over muziek uit de Faroe-eilanden hebt, kan je niet om één man heen. Christian Blak. Deen van geboorte, maar al lang geleden gesetteld in Tórshavn, is Christian Blak de drijvende kracht achter de Faroese muziekscene. Hij organiseert concerten, waaronder hele bijzondere in een natuurlijke grot. En hij organiseert ook festivals en hij is leider van het collectieve platenlabel Toetel. Blak is ook een heel actief muzikant en hij is betrokken bij heel veel opnamen met muzikanten van het eilandenrijk, de Faroe-eilanden. Zowel als muzikant, maar ook als producer. En daarnaast is hij ook nog stimulerende kracht achter de carrière van anderen, zoals bijvoorbeeld Eivor en haar zus Elingborg Palsdottir. Hij speelt zelf voornamelijk piano en andere toetsinstrumenten en hij helpt mee bij opnames van groepen Askfon en Spelleminir, die we eerder voorstelden in een aflevering van Folkit Nordic Sounds. En daarnaast componeert Blak ook nog voor solopiano, klassieke kamerorkest en koorwerken, symfonische muziek en balletvoorstellingen. Bezig baasje dus. Maar hij is vooral te koppelen aan één groep, het folk jazz rock ensemble Yggdrasil. Hier is Yggdrasil live in Rudolfstadt.

Yggdrasil, een project van wisselende samenstelling van muzikanten. Maar er is ook een kern, bijvoorbeeld uit de fluitist en saxofoonspeler Anders Hakberg, gitarist Hedin Ziska Davidsen en bassist Michael Blak bestaand. De openingstrek daarnet was voorbehouden aan zangeres Ivor Palsdottir, tegenwoordig uitgangsbord, zou je kunnen zeggen, van de populaire muziek uit de Faroe-eilanden. Maar ze startte haar carrière ooit in het experimentele Yggdrasil. En u hoorde in de laatste twee tracks daarnet ook nog zanger-gitarist Kari Sverrisson, die enige tijd met de formatie Yggdrasil samenwerkte. Hij was ook present bij de opname van het dubbelalbum Askur. Een suite gecomponeerd door, ja, niemand anders natuurlijk, dan Christian Blak. En dat was ter gelegenheid van het 26-jarig bestaan van Yggdrasil in 2006. En net als het vorige blokje sluiten we ook het komende trio-opname af met een jig. En die komt ook van datzelfde album Askur, maar het betreft de registratie van een zogenaamd concerto grotto, niet grosso, maar grotto dus, in die spelonk in de kliffen van het eiland Sandoy.

Als je goed luistert, dan hoor je de zee op de rotsen kletteren. Ja, muziek uit een god was dat. Yggdrasil van het album Askur. Een soort verzamelaar met opnamen uit diverse albums van Yggdrasil. Maar dan dus allemaal live opnamen, inclusief zee. In 2006 werd daar trouwens een live registratie voor televisie van opgenomen, van Yggdrasil bedoel ik, samen met de Groenlandse zangeres Avia Lumholt. En zij zong een traditioneel Groenlands kajaklied. En 3 jaar daarvoor werd op de radio de opera Arnhild Ok Ekstein opgevoerd voor de Vaarurse radio, met een libretto geschreven door de Noorse schrijver Willy R. Kastborg, vertaald in het Vaarurs door Daniel Hoydal met muziek van Christian Blak. En voor de uitvoering tekende opnieuw Yggdrasil samen met het kamerkoor Tarira en diverse andere Vaarse vocalisten. Sognin Sigur toont aan dat Blak niet vies is van het mengen van stijlen. En dat varieert dan van klassieke koorzang tot stevige geïmproviseerde rock. En dat gaat hij zo horen, gevolgd door 2 tracks van de cd Traveling, een conceptalbum met songs en melodieën rond het thema reizen. En ook de thema's, of moet ik zeggen, de mythische shamanistische inslag uit Groenland, Vaarder, Noorwegen, IJsland, maar zelfs ook Amerikaanse, Indiase mythologie komt voorbij. Hier is opnieuw Yggdrasil.

Wegsterkende klanken waren dat van de track Swan. Nieuwe compositie van Black, uitgevoerd door Yggdrasil. Yggdrasil dat met de komst van violiste Angelica Nielsen minder experimenteel wordt, meer melodisch. Dat kan je horen op een eerdere aflevering van Nordic Sounds. Special van 3 juni heb ik het dan over. En die staat op onze website, concertzender.nl. Maar je kon het ook al horen in 2 recent afgespeelde tracks. Haar invloed is echter het meest duidelijk op het album The Moon. En dat is genoemd naar een van de eilanden van de Vadereilandengroep. En op dat album levert ze ook diverse composities aan, waaronder de 2 eerstvolgende. Yggdrasil heeft een indrukwekkende catalogus opgebouwd en bouwt nog door, want ze zijn nog steeds actief, inmiddels al meer dan 35 jaar. En daarnaast heeft Christian Blak ook diverse andere albums op zijn naam staan. Variërend dus van klassiek met zang tot orkest en solo pianowerk. Als slot van dit blokje hoort u een solo uitvoering van het nummer waarmee we deze uitzending starten. Maar eerst nog 2 nummers van het album The Moon. U hoort opnieuw Yggdrasil.